0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is RTV 4.
6: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. Vorige week woensdag zou Christa Pike worden geëxecuteerd, maar na 2 dodelijke injecties bleef ze ademen. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij zou agressief zijn geweest en een mes bij zich hebben gehad. Wat hij van plan was, is niet bekend. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer eerst mistig, later in de ochtend zonnige periode. En de temperatuur kan oplopen tot 23 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
7: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
6: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
8: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
6: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: fcsurprise.nl.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is op veel plaatsen mistig, daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden, later gaat het regenen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot, in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
3: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
5: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
3: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer. A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 36, om en richting Almelo, tussen Adorp en Wierden, 4 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag met het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwartrijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtsgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte 4 afvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
3: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
2: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
2: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer nog langzaam. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwartrijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot, in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt, blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
11: Dit is RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot, in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval.

0: pluto-afvalcontainer.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Dit is RTV 4.
14: Kickstart.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balken-Brei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: AB+ en online.
1: RTV 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is RTV 4.
11: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Dat is zojuist in Stockholm in Zweden bekendgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz vlak bij de Gazastrook. En vanavond is er een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. En dat gebeurt in afwachting van een onderzoek naar een ongeluk waarbij een jongen zijn hand kwijtraakte. Het weer droog en wisselend bewolkt met maximaal 24 graden. Morgen een paar graden koeler.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: Amazing Menu.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwarte rijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Het Mazing Menu.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.
0: RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot, in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Dit is RTV 4.
10: De middag van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwartrijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV 4.

0: AB Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval

0: afvalcontainer.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: RTV 4 Verkeer. Ik heb goed nieuws. Er zijn geen files. Wel is er nog één flitser gemeld op de A50. En dat is Zwolle-Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord, daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,0.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
8: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
9: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Calvin.
4: De woensdageditie, wat een gezelligheid. Met zometeen Jamie Miller, Babydoll. En nu heb ik voor je AHA. Nee, geen Take On Me, maar Touchy.

Nieuw muziek bij RTV 4, Jamie Miller en Baby Doll. Een hele goede middag. Onderweg met Kelvin in de luister je na. En super tof dat je voor ons hebt gekozen. Hey, misschien heb je wel lekker gewerkt in het zonnetje vandaag. Ja goed, niet alleen vandaag, maar gisteren ook. Het zonnetje scheen lekker. En misschien heb je eventjes gemist wat er allemaal in het nieuws is gebeurd. Nou ja goed, dan heb ik goed nieuws voor je. Want er zometeen ga ik je helemaal bijpraten wat er allemaal in het nieuws is gebeurd. En dat is best wel veel. Bijvoorbeeld, laat ik het zo zeggen, een begraafplaats in Limburg. Die heeft moeite met wilde zwijnen. Nou, hoe dat in elkaar zit, dat ga ik je allemaal zo meteen vertellen. Something Happens is voor je onderweg. En nu die fijne van America. En You Can Do Magic. Hier bij RTV 4.

0: RTV4. Nou, inderdaad. Ja, Parachute inderdaad. Something Happens hoor je bij RTV4. En wat is er allemaal in het nieuws gebeurd vandaag? Ik ga je helemaal bijpraten. Op verschillende plekken in Israël zijn vandaag herdenkingen van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Meerdere ceremonies begonnen vanochtend om 6:30 lokale tijd. Op de tijdstip vandaag, 3 jaar geleden, begonnen de terroristische aanvallen. En op de begraafplaats in Schinnen hebben wilde zwijnen de grond van meerdere graven omgevroed. De graven liggen in een grasvak en er zijn wel hekwerk omheen gebouwd. Maar dat houdt de wilde zwijnen niet tegen. Ik heb even een foto net even bekeken. Het is echt heftig om te zien. Gewoon een hele begraafplaats gewoon onder de kuilen van de wilde zwijnen, om het zo maar te zeggen. Heftig om te zien. En tenslotte, wie op Google Maps naar een coffeeshop zoekt, kan zomaar terechtkomen bij criminelen op Telegram. Zij misbruiken namelijk de foto's en profielen van bestaande en niet bestaande winkels op Google om klanten te lokken, bijvoorbeeld om het verkoop van drugs. Het is een hardnekkig probleem, dat zegt de voorzitter van de Bond van Cannabis, de BCD.
1: RTV4.

Nieuw muziek bij RTV 4. Alex Warren en Emerald Eyes. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines. En binnen nu en een paar minuten hoor je ook nieuws over volgende week woensdag. En we gaan een heel leuk spelletje spelen hier op RTV 4. Eerst een nummer dat ik graag wil draaien als ik ooit ga trouwen. En dan na heel veel champagne helemaal dansen, helemaal gaan. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Ja, alleen met wie ik ga trouwen, ja, dat weet ik nog niet.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. De schade aan de winkels loopt in de tonnen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Het weer, morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Wat is er allemaal in de regio gebeurd? Je krijgt mij het overzicht in het streeknieuws. Volgende week woensdag dan is het zover. Dan begint de beurs in Cultuurhuis de Speel in Nieuw-Leuzen. In totaal zullen zo'n 90 bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties en goede doelen zich presenteren op de beursvloer. Wij van RTV 4 zenden daar live uit van 2 tot 9 uur. En de beurs duurt tot vrijdag 16 oktober. Stichting Vlilsteren Samen Actief organiseert op zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei wandeltocht. De routes rond Vlilsteren voeren over zandpaden door bossen langs heide of door agrarisch buitengebied. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van circa 15 of 15 kilometer. Starten is mogelijk tussen 10 en 1 uur vanaf gemeentecentrum De Vlilsterij. Deelname kost €3 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar betalen zo'n €1,50. En tenslotte, asielzoekers hoeven oude boetes voor rijden zonder vervoersbewijs niet te betalen. Het gaat om duizenden boetes voor de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle. Dat erkent asielminister Bart van den Brink na kamervragen van de VVD. Zwart rijden is onacceptabel en boetes voor zwart rijden moeten worden betaald. Voor asielzoekers gelden dezelfde regels en consequenties als ieder ander. Ja, absoluut, dat is ook wel weer zo. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Dan kijken we naar de situatie op de weg. En ik moet eerlijk zeggen, ik had net helemaal niks. Nu ongelooflijk veel. We beginnen op de A50 Apeldoorn en Meloord tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 4 minuten. Dan op de A50 Zwolle-Arnhem tussen Epe en Apeldoorn. 7 kilometer en 12 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N36 en dat is om een Almelo. Tussen Aardorp en Wierde 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan de laatste die is gemeld op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan kijken we naar de flitsers, want die zijn er ook weer. Jazeker. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen afrit Ommen en afrit Nieuw-Leusen. Daar wordt geflitst bij Hector. Dan tussen Knoopert Langhorst naar de A32 richting Heerenveen en Zuidwolde. Daar wordt geflitst bij 120,7. En de laatste, ja, oma Gent heeft weer geen zin om thuis zitten bij zijn vrouw. Hij zit weer onder de plak nog steeds. A50, Apeldoorn en Meloord. Tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En daar wordt al geflitst bij hectometerpaal. Die is weg. Nou, dat is mooi. Dus ik kan lekker doorrijden. Kelvin.

ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Dat we stuurloos zijn. Het kan met elke situatie zijn. Het kan dat je in een relatie zit dat er stuurloos is. Of misschien heb je wel een baan dat je denkt, ja, stuurloos, ik weet niet zo goed. Of een baan kan ook stuurloos zijn, hè? Dat iedereen maar wat doet. Dat kan ook, hè? Dat kan ook. Absoluut. Nou goed, ik hoop het niet voor je in ieder geval. Maar het is in ieder geval een leuk nummer. Daar wil ik het in ieder geval over hebben. Tessa June en Stuurloos, hoor je bij RTV4. Hey, zometeen gaan wij een muzikaal spelletje spelen hier op de radio. Namelijk de Muziek Dobbelt. Leukste spel van RTV4. En als je meekijkt via twitch.tv/RTV4radio. Dan ga ik ook even zwaaien. Hartstikke leuk. Dan kun je zien namelijk hoe wij het spel spelen. Eerst terug naar 2024. Toch een mooi nummer van Is Ook Schitterend. Samen met Holly May Brood.

0: De muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: Ja, daar is het tijd voor. De muziekdobbel. En nou goed, mocht je afvragen, wat is nou toch de muziekdobbel precies? Nou, het is heel simpel. We gaan een dobbelsteen gooien en die heeft natuurlijk zes kanten. Aan elk nummer is ook een genre gekoppeld en een track. Nou, we dobbelen dan en draaien dan de ene plaat, de desbetreffende plaat. En zetten daar ook een nieuwe voor in de plaats. Binnen dat genre trouwens. Het leuke is, jij mag dat bepalen. Via rtv4.nl/app. Nou goed, dat hebben we zover is nog lang niet. Wat we wel gaan doen is eventjes de genres een beetje samen overlopen, zeg maar. Dat je echt wordt meegenomen in het mooiste item van dit programma. De muziekdobbel. Dus we beginnen. Natuurlijk, zoals altijd bij
0: 1.
2: Nummer 1, rock, alternatief en gitaar. What does Teenage Dirtbag?
0: 2.
2: Nummer 2, Nederlands product. Mo. En dat heb jij gedaan, absoluut.

0: gedaan. Classic Hits nummer 4, normaal. Oer het haard. Donders mooi, man.
1: 5.
0: Nummer 5, Dance. Mendoza en Peace.

0: Maar ja, de vraag is, wat gaat het uiteindelijk worden?
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Yes, nummer 1, rock, alternatief of gitaar. 10 is dirtbag. Nummer 2, wordt het misschien wel een Nederlands product? Mo, dat heb jij gedaan. Ja, daar begon het allemaal voor Mo, hè? Haar succes met dat ene nummer. Nummer 3, pop, Bruno Mars, 24K Magic. Of wordt het nummer 4, dat is classic hits, normaal oerend hart. Nummer 5, dance, Mendoza en Peace of Your Heart. Op nummer 6, de vrije keus, Stromae en Lor Ondas. Als je meekijkt via twitch.tv/rtv4radio, dan zie je namelijk een hele mooie gele dobbelsteen. En ja, ik ga zo meteen gooien. Ik ben wel benieuwd waar die op gaat komen. Dat is altijd de vraag. Nou, ik zou zeggen, dit is de dobbelsteen als je meekijkt via twitch.tv. Een gele dobbelsteen. We gaan hem gooien.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ja. Ik heb altijd geleerd dat je altijd de spanning moet opbouwen. Dat heb ik altijd geleerd. Als je bij radio begint en ook bij televisie, dan moet je altijd spanning opbouwen. Dat je denkt, wat is het? Ja, het is mooi. Het is heel mooi. Ja, laat ik het zo zeggen, en dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, dat je hierop gestemd, dat heb jij gedaan. Want dat betekent dat hij op nummer 2 is gevallen. Mo, dat heb jij gedaan. Nederlands product. Heerlijk.

0: wat heb jij gedaan?
1: Ja, terug naar 2021. Toen begon het succes van Mo en dat heb jij gedaan. Nou, absoluut. Je hebt het ook gedaan dat hij werd gedraaid in de...
2: De Muziekdobbel.
3: De Muziekdobbel.
1: Hij is namelijk gevallen op nummer 2. En het is een mooi nummer. Dat heb jij gedaan. Maar dat betekent dat er een nieuwe voor moet terugkomen. En er zijn leuke berichten binnengekomen via de app van RTV4. rtv4.nl/app. Pieter, die kwam met de suggestie van Nick en Simon. En niet de nummers die je altijd gewend bent als Rosanne en Julia en Kijk Omhoog en dat soort dingen. Maar die kwam met Het Water.

Nou, ik zou zeggen, ik zet hem in de lijst. Nederlands product dus. Nick en Simon, het water van vandaag. Misschien hoor je hem volgende keer wel terug bij mij of bij Rick. Ik heb hem er in ieder geval ingezet. Nick en Simon en het water van vandaag. Nu een nummer. Ja, dat eigenlijk een beetje bedoeld is als je misschien nog... Ja, het kan niet, maar het zou kunnen. Gevoelens hebt voor je ex. Dat je eigenlijk aan haar wil laten zien van... joh, we zijn uit elkaar gegaan, maar ik ben toch echt wel veranderd. Ik ben een ander persoon geworden. Een ander persoon, absoluut. Nou ja, het is toch echt waar inderdaad, ja. Voor het nieuws van...

0: AB Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandenhout blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïnse president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: En we zijn bijgepraat. Dankjewel, dankjewel. RTV 4 verkeer. Ik begin op de A1. Dat is Apeldoorn en Hengelo. Tussen afrit Rijzen en knooppunt Azelo. 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de A35 Almelo-Enschede. Tussen Almelo-West en Bornewest. 5 kilometer en 14 minuten vertraging. Dan op de A50 Apeldoorn en Meloord. Tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan kijken we op de A50 en dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer en 12 minuten vertraging. En dan op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Epe en Heerde. Oh, die is al weg. Nou, ik heb wel heel veel files die weggaan ineens. Oké. Goed, dan de N-wegen. N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 5 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan de laatste. Die is gemeld op de N340. Dat is Zwolle-Omme tussen industriegebied Hessepoort en Oud-Leusen. En daar, staat dan 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Zeker en vast, ongelooflijk. Ik begin op de A50. Die flitser staat er altijd. Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,0. En dan ook nog op de A50. En dat is als laatste flitser Apeldoorn-Zwolle tussen Epe en Heerde. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 225,2.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Dit is RTV 4.
11: Onderweg met Calvin.
5: Met zometeen Hall & Oates, I Can't Go For That. En ook Hooters is voor je onderweg. En nu Katrina and the Waves. Woo! Walking on Sunshine.

RTV 4. Met Hall & Oates en I Can't Go For That. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier bij RTV 4. Zometeen ga ik bellen met Jasmin Berends. Zij doet namelijk mee aan Miss Gelderland. Ja, dat is hartstikke leuk, is dat? Absoluut. En ja, we willen natuurlijk eigenlijk het fijne van weten en zo. Van waarom ze meedoet en zo. Wat haar doel is. Kortom, allemaal vragen die we zometeen aan haar gaan stellen. En dat is in ieder geval hartstikke leuk. Tot die tijd, terwijl ik ondertussen de telefoon eventjes laat werken, zeg maar. Ja, hij doet het perfect, absoluut hoor. Een van mooie muziek op de radio, zeker. Zoals deze Hooter Satellite. Over goede muziek gesproken. Heerlijk, je hoort hem nu bij RTV 4.

0: RTV4 en je hoorde Hooters en Satellite. Ook mooi dat einde ook, hè? Heerlijk. De 21-jarige Jasmin Berends doet mee aan Miss Gelderland. Ja, ik zei het namelijk net al. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En wat ook heel leuk is, ja, weet je, ik vertel erover. Ik heb er ook aan de telefoon. Jasmin, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nou leuk in ieder geval dat je even aan de telefoon wil komen.
1: Zeker, absoluut.
0: Ja, nee, hartstikke leuk. Eén ding, hoe ben je eigenlijk zo terechtgekomen bij Miss Gelderland?
1: Ja, ik heb een aantal jaar geleden meegedaan aan de teenversie. En ja, dat is eigenlijk heel erg goed bevallen. En toen ben ik uiteindelijk gevraagd voor Miss Gelderland. Dus echt voor de volwassene versie. En ja, dat kan ik natuurlijk niet afslaan. Ja, dat vind ik ontzettend gaaf om te doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog een keertje meedoen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen inderdaad. En hoe gaat het dan? Geef je dan ze op of komen ze dan bij jou terecht? Of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja, dat kan in principe van beide kanten komen. Ik was er al voor gevraagd. Maar je kunt jezelf eigenlijk ook opgeven. Dus dat zou eventueel ook kunnen. Ja.
0: Oké, nou dat is in ieder geval wel goed. Ja, dat klinkt heel goed en zo. Maar goed, dus weer meedoen met Miss Gelderland en zo. En nou ja, goed. We hadden elkaar net al buiten de uitzending een beetje een soort voorgesprekje en zo. En Je hebt het over dat... je maakt ook een serie op TikTok daarover, hè?
1: Klopt. Ja, ik ben nu bezig met de serie Road naar Miss Gelderland. En ja, eigenlijk ben ik daar 3 keer per week voor aan het posten nu inmiddels. Ja, ontzettend druk mee, maar ontzettend gaaf. En ja, er komt nu pas een besef hoeveel werk het eigenlijk zo allemaal niet kost.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Het is ongelooflijk leuk, ja.
0: Ja, nee, in ieder geval, dat klinkt hartstikke goed. En dan goed, je promoot het ook op TikTok. Dus weet je, dat is alleen maar goed. Zeker een platform waar iedereen nu op zit natuurlijk.
1: Absoluut, ja. En zeker deze generatie is natuurlijk heel belangrijk. Je moet uiteindelijk ook gaan stemmen als je doorgaat. Dus hoe meer mensen van mij afweten, hoe beter.

0: erg dat je jezelf mag zijn, maar ook heel hard moet werken en doorzetten om ver te kunnen komen. Maar ik wil ook heel graag positiviteit uitstralen en mensen misschien ook inspireren om zelf die dingen te durven doen.
1: Ja, dat is in ieder geval een goeie. En vooral, ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Gewoon hard blijven, hard werken. Vooral gewoon doen wat je graag gewoon wil. En vooral hard werken als je iets echt wil bereiken, zeg maar.
0: Absoluut, ja. Ik denk dat op het moment dat je echt hard werkt voor iets, dat je alles wel zou kunnen doen.
1: Ja, nee, dat is één ding wat zeker is. En ook een goede boodschap. Want ja, weet je, vooral zeker in deze tijd. Sommige mensen denken misschien van, ik geef het op of laat maar zitten. Maar met zo'n boodschap, dan zit het wel goed, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja, als je met de intentie van laat me zitten gaat zitten bij elk ding, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. En zeker voor Miss Gelderland. Dat is ook best wel doorzetten. Dus ja, absoluut.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval hartstikke goed. En ja, wanneer wordt Miss Gelderland eigenlijk bekendgemaakt? Is er al een datum?
0: Ja, de datum is er al. De voorrondes zijn 8 november. Dus dat is eigenlijk voor de voorbereiding al redelijk snel. Ik heb nog een maand om alles te doen. En daarna is het stemmen, dat komt allemaal later, na de voorrondes. Ja, dat komt natuurlijk ook allemaal gewoon weer lekker online op de serie.
1: Ja, nee, precies. Dat klinkt in ieder geval hartstikke leuk inderdaad. Ja, maar goed, dat is best wel snel eigenlijk.
0: Heel snel, ja. Voor alles wat je moet doen. Outfits regelen, schoenen, oefenen met lopen, presenteren. Echt alles. Er komt veel meer bij kijken dan wat mensen denken. Het is niet alleen even mooi poseren en een make-upje. Nee, het is echt veel, veel uitgebreider dan dat. Absoluut.
1: Ja, nee, precies. Maar krijg je er geen hulp bij? Moet je echt alles zelf doen? Is er niemand die je helpt? Of zo van, goh, zal ik je even helpen of zo? Helemaal niemand.
0: Nou, ik heb het geluk. Ik werk bij een marketingbureau.
1: Oh.
0: En die helpen mij ook wel een beetje mee. Nu doe ik alles op zelf, maar ik heb het tenminste toevallig vanmiddag over gehad. Om een beetje daar ook iets mee te gaan doen. Dat is natuurlijk heel fijn. En ik heb een samenwerking met een pilatenstudio en een gym. En de cheerleaders van Zwolle, waarschijnlijk.
1: Oh,
0: dus dat is allemaal heel erg leuk. Dus dat komt ook nog in de serie. En ik heb een vraag gekregen van een kapper uit Zwolle. Van, joh, wil jij niet 2 TikTokjes voor mij maken? Dan doen wij je hele haar. Nou, dat vind ik heel fijn. Dus dat wordt helemaal mooi gesteld en gefeund en geverfd. Ja, dat is gewoon geweldig dat soort mensen toch er een beetje bij komen helpen.
1: Ja, dat is in ieder geval wel fijn. Want ja, wat ik net ook al zei, als je alles dan zelf moet doen, dat zou ook niet zo. Dat zou ook niet best zijn.
0: Nee, daar krijg je heel veel stress van, denk ik. Absoluut.
1: Precies, dat is ook wel weer zo. Hey, je bent nu bij RTV4. Wat zou je nog aan de luisteraars willen vertellen? Heb je nog iets dat je echt wil vertellen? Van ja, stem op mij, want ik ben dit, ik ben... Ja, zoiets.
0: Nou kijk, stem op mij, dat vind ik altijd een beetje heel commercieel. Maar volg vooral mijn TikTok-serie op TikTok. Want die is op dit moment gewoon echt nog in de groei. En daar wil ik ook heel veel tips meegeven aan iedereen. Dus, en blijf hard werken.
1: Nou,
0: hard blijven werken.
1: Nou, ik wou net zeggen, de cirkel is rond. Jasmine, mag ik je hartstikke bedanken en heel veel succes.
0: Heel erg bedankt.
2: RTV 4.
3: Samen zijn we RTV 4.

Juice, heerlijk, Lisso. Hoor je bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines. En ook het streeknieuws en muziek van The Roots. En James Blunt is voor je

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een eventueel motief is niets bekend. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: We gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt in het streeknieuws. Volgende week woensdag is het zover. Dan begint de beurs in Cultuurhuis de Spil in Nieuw-Leusen. In totaal zullen zo'n 40 bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties zich presenteren op de beursvloer. Wij van RTV 4 zenden daar live uit van 2 tot 9 uur. En de beurs duurt tot vrijdag 16 oktober. En Stichting Vlilsteren Samen Actief organiseert op zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei wandeltocht. De routes rond Vlilsteren voeren de overzandpaden door bossen langs heide en door heel mooi buitengebied. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van circa 15 of 15 kilometer. Starten is mogelijk tussen 10 en 1 vanaf gemeenschapscentrum De Vlilsterij. Deelname kost €3 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar betalen €1,50. En tenslotte, asielzoekers hoeven oude boetes voor rijden onder vervoersbewijs niet te betalen. Het gaat om duizenden boetes voor de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle. Dat erkent asielminister Bart van den Brink naar Kamervragen van de VVD. Zwart rijden is onacceptabel en boetes voor zwart rijden moeten worden betaald. Voor asielzoekers gelden dezelfde regels en consequenties als voor ieder ander. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we naar de situatie op de weg. En dat is altijd de vraag: waar staat het allemaal vast? Begin op de A1, dat is Apeldoorn Hengelo tussen afrit Rijssen en knooppunt Azelo. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de A35 Almelo Enschede tussen Almelo West en Bornewest. 5 kilometer en 9 minuten vertraging. Dan een sprongetje maken we naar de A50 Apeldoorn Zwolle tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan kijken we op de N35 Zwolle Almelo tussen Heino-Zuid en Raalt. 4 kilometer en 11 minuten vertraging. En de laatste is gemeld op de N50 en dat is Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer en 13 minuten vertraging. En dan kijken we ook waar er wordt geflipt. Ja, ik denk toch dat Ome Gent nog steeds als een berg tegenop ziet om naar huis te gaan. Want er wordt nog steeds geflitst op de A50. En dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,0.
1: Kelvin Punter. RTV.

RTV4 onderweg met Kelvin, Jorde, James Blunt en Stay the Night. Zometeen hoor je een nummer waarvan de videoclip overdag niet uitgezonden mag worden. Het waren filters, schaars geklede blote vrouwen. Nou, schaars gekleed, hè? Bloot niet, maar wel schaars gekleed. Welk nummer dat is, hoor je zometeen. Nu eerst In Deep. En Last Night, a DJ Saved My Life. Hier bij RTV4, de allerleukste zender van het Noorden. Jazeker. Zeker en vast.

Ja, ja. Ik zal maar gelijk eerlijk bekennen dat ik vroeger, heel lang geleden, als puber toch wel heel vaak naar die videoclip keek, hoor. Was een leuke clip, om zo maar te zeggen. Jazeker, hoor. Erwin Prince hoorde je en Callum hier in Onderweg met Kelvin. Dan is het nu tijd voor de seizoensplaat. En je hoort het al aan die belletjes die je hoort. Het wordt geen kerstplaat. Nee. Maar het wordt wel een plaat wat een beetje daarmee te maken heeft. Een beetje in de sfeer waar we een beetje nu zitten. Het is herfst. Het is, het is koud. Maar het valt ook wel mee. Het was ook weer warm vandaag. Ik had een gesprek met mijn buurman vanochtend. En die zei ook al van, het is zo raar dat het nog warm is rond deze tijd van het jaar. Ja, dat is het ook wel. Maar goed, in ieder geval wel een beetje om een beetje in de oktoberstemming te komen. Herfststemming. Heb ik een heerlijk herfstplaatje voor je. Absoluut. Ze heet Naomi. En Naomi die heeft heel veel nummers gemaakt als Red Balloon. Echt een beetje dat... nummers als je echt liedjes verdriet hebt, zeg maar. Maar ze heeft ook deze gemaakt. If I Was Made For Love. En ik weet nog, 2022... heb ik die zo vaak gedraaid. En ik vind het zo'n mooi nummer. En ik vind het ook wel een klein beetje passen met de tijd waar we nu zitten. Herfst. Naomi en If I Was Made For Love. De seizoensplaat hier bij RTV 4. Onderweg met Kelvin.

Marlon. Ze hebt naar de studio van RTV4, rtv4.nl/app. Wat een mooi nummer zeg. En dat is het ook wel hoor, absoluut. Naomi Ori en If I Was Made For Love. Ik heb net even een frikandelbroodje gegeten. En waarschijnlijk denken van joh, lekker belangrijk, het zal best. Alleen, ik ben erachter gekomen net dat mijn plaat bijna afliep. Ja, dat is niet handig als je een frikandelbroodje op hebt. En je moet nog, je doet alles heel snel. Snel eten, drinken, dat soort dingen. Nou, even rust op de radio. Hey, zometeen is het tijd voor de vier van vandaag. Hebben wij een nieuwe nummer 1, ja of nee? Het antwoord krijg je gewoon zometeen hier bij RTV4. En verder goede muziek ook van Yazoo. En ook de Cardigans, allemaal voor je onderweg. En over mooie dingen gesproken. Dit is ook zo'n lekkere klassieker. Heerlijk. Ik heb het over Toto en Pamela.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
4: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is RTV 4.
9: Onderweg met Calvin.
10: We beginnen met de 4 van vandaag. En ik kan je vertellen, er is een nieuwe nummer 4 hoor. Somjeu en Feels Part 2 hoor je nu als eerste in de 4 van vandaag.
8: RTV 4.

0: Tomieu en Fiels part 2.
1: De 4 van vandaag.
0: Vandaar luister je naar hier bij RTV 4. Elke maandag tot en met donderdag hoor je rond dit tijdstip namelijk de 4 populairste platen van de dag. En vrijdag hoor je hem ook tussen 9 en 11 bij Jeffrey Hoekman in Hoekman FM. Jorden en Sommieu, Fiels part 2 op nummer 4. En over Sommieu gesproken. Het is alweer een tijdje geleden dat dit nummer in de 4 van vandaag heeft gezeten. De laatste keer was ook vorige week woensdag. Maar nu komt de vraag, hebben wij een nieuwe nummer 1? Staat Teddy Swims, Mr. Know-It-All, nog op nummer 1 in de 4 van vandaag? Het antwoord, ja, ik kan je vertellen. Het antwoord krijg je nu, want Teddy Swims staat namelijk op nummer 3. We hebben een nieuwe nummer 1. Wie zal het zijn? Zal het misschien de Bauza zijn? Of toch, Suzanne Freek, het antwoord krijg je zo meteen. Maar we gaan luisteren naar de nummer 3. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Country muziek is helemaal in hoor. Het is ook een lekker nummer. Nummer 2 in de 4 van vandaag. Ella Langley en Choose in Texas. En dan is het nu tijd voor de nummer 1. De nummer 1 in de 4 van vandaag. Gisteren hoorde je Teddy Swims, Mr. Know-It-All op nummer 1. En ja, weet je, je hoorde hem net op nummer 3. Dus dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Op Instagram hebben ze heel groot aangekondigd. 1-10-2026. Ze kwamen weer terug met nieuwe muziek. En het is echt weer zo'n typische plaat die ze maken. Echt ook qua gevoel, qua ritme ook, qua emotie. Alles door elkaar. Ik kan je vertellen dat de nummer 1 van vandaag, ja, Suzanne Freek is. Suzanne Freek met hun nieuwste nummer Pijnstiller. Ik vind het weer een lekker nummer. Echt weer zo'n lekkere Suzanne en Freek sound. En je hoort hem nu bij RTV 4.
1: 1.

in de vier van vandaag. Suzanne Freek en Pijnstiller. Zal Suzanne Freek morgen weer op nummer 1 staan? Nou ja goed, morgen ook rond dit tijdstip, dan krijg je het antwoord. Het zou wel mooi zijn, absoluut. Je luistert naar RTV 4 onderweg met Kelvin op de woensdagavond. Ja! Met zometeen ook nog de Cardigans en ook nog voor je onderweg. Ja, heel veel goede muziek. Zoals deze bijvoorbeeld. Yes, do! En don't go hier. In onderweg met Kelvin op deze woensdagavond. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De bende zou met de smokkel crimineel geld hebben witgewassen. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws hier bij RTV 4. Volgende week woensdag, ja dan is er zover. Dan begint de beurs in Cultuurhuis de Speel in Nieuw-Leuzen. In totaal zullen zo'n 90 bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties en goede doelen zich presenteren op de beursvloer. RTV 4 zendt er live uit van 2 tot 9. En de beurs duurt tot vrijdag 16 oktober. De stichting Vleelsteren Samen Actief organiseert op zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei wandeltocht. De route rond Vleelsteren voeren de zandpaden door bossen langs de heide en door het mooie buitengebied. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van circa 15 of 15 kilometer. Start is mogelijk tussen 10 en 1 vanaf het gemeenschapscentrum De Vleelsterij. Deelname kost 3 euro per persoon en kinderen tot en met 12 jaar betalen 1,50 euro. En tenslotte, asielzoekers hoeven oude boetes voor rijden onder vervoersbewijs niet te betalen. Het gaat om duizenden boetes voor de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle. En dat erkent asielminister Bart van den Brink na Kamervragen van de VVD. Hij laat weten, zwart rijden is onacceptabel en boetes voor zwart rijden moeten worden betaald. Voor asielzoekers geldt dezelfde regels en consequenties als voor ieder ander. Net als over het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Kelvin Punter. RTV.

viel vandaag wel mee, hoor. Absoluut. Jordan Nielsson en ijskoud hier bij RTV 4. Ja, ijskoud was het niet, hoor. Het was echt bloedheet. Absoluut. Ik had dat vanochtend ook. Ik had daar last van. Ik dacht van, ja, ga ik een zomerjas aantrekken of ga ik gewoon een lekker luchtig jackie aandoen? Nou, het was echt lastig, want het is lastig. Als je buiten kijkt, denk je, ah, weet je, jas is wel lekker, maar het is warm. Ongelooflijk. Nou goed, ik ken genoeg mensen die het heerlijk vinden dat het weer lekkere zomerse temperaturen is en zo. Maar ik zou nog even van genieten, want binnenkort is het weer gauw.

0: Junioren, Coolin' the Gang en Take It to the Top. Ik zit op de klok te kijken. Onderweg met Kelvin, het zit erop voor vandaag. Maar morgen om 4 uur dan meld ik mij weer voor weer een nieuwe Onderweg met Kelvin. Met het Onderweg met Kelvin dance half uurtje. We gaan een reisje maken. Ach, het was zo leuk. Het was zo plezant. Ongelooflijk. Maar hou de radio vooral wel lekker aan hier bij RTV4. Want ja, er staan genoeg leuke liedjes, muziek op je te wachten.
1: Leuke luisterliedjes waar je lekker mee kunt vermaken in de avond. Jazeker.
0: Wat dacht je bijvoorbeeld van Shania Twain, Florence and the Machine? Ja, echt van alles en nog wat. Morgen dus om 4 uur weer een nieuwe Onderweg met Kelvin. Zullen wij dat afspreken? Dan gaan wij dat zeker doen. Hey, maak er een fijne woensdag van. En ik zeg salut!

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van

0: afvalcontainer.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
4: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
6: Sensatie. Sensatie zoeken.
7: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
6: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
4: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
14: Dit is RTV 4.
15: De avondshow.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
5: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
4: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
3: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
2: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: FTP. Meer.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
15: Dit is RTV 4.
16: De avond van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Ah!
13: Oeh, gaat het?
12: Dan moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De avond van RTV 4.

Okay, bye.

0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober... En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.